0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio
1: Rahma Radio
2: Rahma Radio
3: mita 97.3 zangon FM.

mita 97.3 akan zangon FM kowa da kowa farin cikin al'umma maza da mata yara da manya masu sauraro sunana Idris Kasim Hausawa wanda zan kasance da ku a zangon farko a wannan tasha mai albarka ta farin cikin al'umma mai hada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 akan zangon FM